0: Ah, ik vond het trouwen, no? Hallo? De stemmen leuk, zei ik ook. Ik ben aan het dansen, vertrouwen. Hallo?
1: Goedendag, kom weg.
0: Dag,
1: Hoe bent?
0: Ende. Ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Du sluit me justitie, du, ja.
1: Ja. Og ministeren. Og så var han visst inne og styrte veget med Råg.
0: Det var nok.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Ja, stemmer på en prikk. Da
1: Det
0: er
1: er flott.
0: nedskreven at du.
1: Å, fytti katta.
0: Ja.
1: Ja, greit da.
0: I rette, ha
1: Ha det
0: det.
1: godt da.
0: Ha det. Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.